0: kip nou wijd en breed. We zijn daar voor de dobbelen.
1: We zijn zo ganz gescheid.
0: Steffle und Sperle, die kip nou wijd en breed. We zijn daar voor de dobbelen. We zijn zo ganz gescheid. Wir streiten uns zwar oft,
1: vertragen uns auch schnell,
0: bewegen uns auch, ja, das stimmt.
1: Du kannst mir leider gerne.
0: Wir machen zusammen manchen Streit.
1: Bloß ernst sein, das macht krank.
0: Nein, nein, ich bring's nicht übers Herz.
1: Ja,